ngekeneya ihomere osirimbuso duwe maputa munanjo mama Jesus onye